Whatever.

Mm-hmm.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Vandaag een keer veel muziek en weinig tekst. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer heb ik een uur lang vormgegeven vol met funkmuziek. Als u wilt weten welke nummers het zijn en welke artiesten ze uitvoeren, kijk op de website. Veel plezier!

Come on, Diane. Yeah.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom, dit is Jazz Not Jazz. Aan de microfoon, Felix Schlaarman. Zoals altijd, 1 uur lang alleen muziek. Voor meer informatie over deze uitzending gaat u alsjeblieft naar de website van de Concertzender. Veel plezier!

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Yes.
1: Goedenavond, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk en deze keer presenteer ik u graag een live-opname van een daadwerkelijk Jazz Not Jazz concert hier op de zender. Afgelopen woensdag 23 augustus 2017 was er een tributeavond in Beurt, Rotterdam, in het kader van het Australische Future Soul Quartet Hiatus Coyote. Met zoals daar altijd op de woensdagavond na afloop een jam-sessie. Ik geef graag het woord aan drummer en sessieleider Niek de Bruin.
2: How y'all doing tonight? Welcome to the first Bird session after the summer. Today we have a very special jam session opening. We have an enormous band. We're gonna bring a tribute to Hiatus Coyote tonight. Do you know Hiatus Coyote? If you don't, after tonight you will. For now, please give a warm welcome for all these amazing musicians and this tribute to Hiatus Coyote. Thank you, enjoy.

Ha!

Thank you.

recording?

Thank you.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: can't eat because something got you the blues.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: In deze Jazz Not Jazz hoort u een special over jazz, rock, fusion en progressieve rock uit Tsjechoslowakije in de jaren 70. U hoort de volgende bands: Jazz Q, SHQ, Fermata, Jozef Blaha, Mahagan, Energiet, Emil Fikliki en Vladimir Misik. Jasper van de Minne stelde dit programma samen.

0: Jazz Not Jazz werd vandaag samengesteld door Jasper.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.

Arthur Verrocaj hoorde je als opener van een uur Jazz Not Jazz Radio op de concertzender. Arthur Verrocaj heeft een prachtige plaat gemaakt in 1971, gelijknamig Braziliaanse jazz, soul, groove, Minas Gerais. Dat album dat is een beetje in de vergetelheid geraakt, maar is weer uit het stof gehaald door Kees Heus. Kindred Spirits / Paradiso, die heeft de goede man ook weer naar Nederland gebracht 2 jaar geleden. Dat hebben wij opgenomen en dat gaan we later in het jaar ook uitzenden. Maar dat album is een prachtig album en dat moet je zeker checken. Kijk het bij Kindred Spirits. Ik geloof dat het zelfs nu op Spotify ook is te beluisteren. Arthur Verrocaj. Wat gaan we doen dit uur? Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking met Jazzism hebben we allemaal leuke nieuwe muziek voor je ontdekt. En gaan we draaien een nieuwe Tokyo Monster. Monopoly heeft een nieuw album gemaakt. Mark de Clive, daar wordt veel over getweet. Heeft een plaat gemaakt, dat heet The Church. Ik ben zelf heel erg gecharmeerd door het nieuwe album van drummer Otis Brown III. En dat wordt vreselijk gehyped door Blue Note, daar komt hij op uit. Jason Moran heeft een heel gaaf album gemaakt met Michel de Decocello, een tribute to Fats Waller. En dan denk je, tribute to Fats Waller, is dat... Nee, dat is wel heel leuk. En dat klinkt vooral ook heel origineel en fris. En verder ook het nieuwe album van Michel de Decocello. Genoeg spannende muziek. We beginnen eerst met het nieuwe Tokyo Monster, Dusty Star.

Je hoorde Toki Monster, eigenlijk heet ze Jennifer Lee, een vrouwelijke producer. Dat zie je niet veel, zeker niet in die electro jazz, no jazz muziek. Ze heeft een nieuw album gemaakt, dat heet Desiderium. Voor de mensen die haar nog niet kennen, zij is eigenlijk bekend geworden door haar remixen voor Jodeci en Justin Timberlake. En in 2010 kwam zij uit met haar eerste album op Brainfeeder. Dat is dat prestigieuze label van Flying Lotus. En als je daarop verschijnt, dan heb je gelijk heel veel aandacht. Nieuw album dus, Toki Monsta. We gaan een andere plaat draaien. Een nieuw album wat uitgekomen is van Monopoly. En deze Monopoly die heet eigenlijk Charles Dickerson. En vorig jaar een collab gedaan met Thundercat. En die heeft nu een heel gaaf album gemaakt waar we twee tracks van willen draaien. En de titels van die tracks zijn Transist to the Golden Planet en Golden Skies. Monopoly.

Hele gave plaat, deze nieuwe Monopoly, Charles Dickinson. Hij wordt overal heel erg gehyped op Brainfeeder, dat is zijn label. En ik denk niet voor niks, hij heeft een spectaculaire debuut gemaakt. Hij heeft platen opgenomen met Flying Lotus, Brainfeeder natuurlijk. Maar ook Taylor McFerrin, dat draaiden we vorige week al. En dat is die zoon van Bobby McFerrin die een verschrikkelijk mooie plaat heeft gemaakt. Thundercat en hij wordt gehyped door gasten als Tom York van Radiohead en Erykah Badu. Dus deze jongeman die gaat waarschijnlijk een goede toekomst tegemoet met zulke backup die hij heeft gekregen. We hoorden twee tracks, Transit to the Golden Planet en Golden Sky, zo heet het album ook. We gaan verder met het nieuwe album van Mark Clive Lowe. Die heeft een plaat gemaakt dat heette A Church. Dat is alweer zijn 11e album. Deze half Japanner, half Nieuw-Zeelander, die heeft een enorme reputatie al staan. Hij is eigenlijk groot geworden in de broken beat scene in Engeland. En heeft enorm veel collabs gedaan met mensen. Als je hem alleen ziet optreden, dan ziet het er heel spectaculair uit. Hij begint vaak met een beat in een hele kale situatie. Hij kan vreselijk goed de keyboard spelen ook. En ik heb de pleasure gehad om met hem te mogen werken toen hij de plaat produceerde van Rob van der Wouw. En ook hem aan de slag te kunnen zien. Ontzettende muzikale pianist, producer, componist. En hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. The Church, onder andere met Robin Eubanks op de trombone. En ook Michael Edward Ferguson. Dat is die alt-violist die allerlei projecten doet. Onder andere Jay Dilla heeft hij hergearrangeerd voor orkest. En daar heeft hij allemaal mooie dingen meegemaakt. Kennelijk zijn dat vriendjes geworden, want die hebben een Mark Clive heeft een nummer als ode voor hem opgenomen met die Michael Edward Ferguson op viool. En dat nummer heet Sketch for Miguel.

Gaithia hoorde je. Wat een waanzinnige track. De nieuwe Mark de Clive Lowe is dat. Het album heet The Church. Zijn 11e album alweer. En het is echt een heel divers album waar hij zelf ook wat meer de toetsen speelt. Want hij is eigenlijk een waanzinnig goede pianist, maar hij is altijd heel bescheiden. En als je hem bezig ziet, zowel live als ook op de studio, is hij altijd meer aan het produceren van beats en het opbouwen van grooves, omdat hij achter de vleugel kruipt. Maar dat doet hij nu gelukkig wel. Rhodes, vleugel, synths, alles komt voorbij op het nieuwe album van Mark de Clive Lowe. De vorige track die hoorde was voor Miguel Edwin Ferguson. En dat heette Sketch for Miguel. En die laatste dus Gazia. We gaan een nieuwe track of nieuw album draaien. Dat een debuutalbum is van drummer Otis Brown III. Dat wordt enorm gehyped op Blue Note. Dat is de drummer van Esperanza Spalding. En daar zit onder andere bij Robert Glasper. En die drukt het al gelijk in een hippe hoek. Zangers als Bilal, Gretchen Parlato en Nicky Ross die maken daar ook een feature op. En het is een heel interessant album omdat het eigenlijk heel erg jazz not jazz is. In die zin dat er wordt op gejazzed, maar er wordt ook op gegroefd. En dat wordt op een hele mooie manier bij elkaar gezet. In een producersrol van Derek Hodge. Dat is die bassist die vorig jaar ook nog een waanzinnig album heeft uitgebracht. En die dat waarschijnlijk heel goed heeft aangevoeld hoe je dat moet doen. We gaan twee tracks ook van dit nieuwe album draaien. Dat album heet The Thought of You. En de twee nummers die we gaan draaien heet You're Still the One. En de, hoe heet het andere? The Thought of You Part 1, of course.

Dat was de nieuwe Otis Brown III. Een nieuwe plaat gemaakt, zoals ik al zei. The Thought of You heet dat album. En dat eerste nummer wat je hoorde was met Gretchen Parlato. Wat een prachtige mooie stem heeft zij toch. Leuk is daar om te vermelden dat dat een cover en reharmonisatie was van Robert Glasper. Van een bekende song van Shania Twain. En dat heet You're Still the One. En het tweede stuk dat heette The Thought of You Part 1. En dat was meer jazz in combinatie met groove. Jazz, not jazz. Meer gaat het niet worden, denk ik. We gaan verder met een heel leuk album van Jason Moran. Die heeft een plaat gemaakt, een ode voor Fats Waller. Dat heet All Rise, A Joyful Elegy voor Fats Waller. In een interview schrijft hij dat zijn vrouw eigenlijk vond dat er een danceparty van gemaakt moest worden. En dat zie je ook als je wat YouTube checkt. Dan zie je dat live op het podium een soort van party aan het worden is, waar het publiek op het podium springt en mee gaat dansen en een grote gekkigheid. Fats Waller, dat is een oude stride pianist. Die leefde van begin 1900 tot 1943. Zeg maar, niet oud geworden, maar hij is de uitvinder van die stride en hij is het best bekend geworden voor zijn compositie Ain't Misbehaving. Dan zou je denken van, wat gaat een hippe pianist als Jason Moran daarmee doen? Nou, die heeft een waanzinnig hip album meegemaakt. Heeft hij allerlei stijlen in betrokken. Heeft het laten mixen door Bob Power, bekend van Tribe Called Quest en Common en hip-hop-achtige tracks. Dus dat album klinkt ook waanzinnig goed. En het is heel leuk om naar te luisteren. Het is een samenwerking met Michel en Decocello. En het track wat we gaan draaien, wat misschien het leukste nog is van dat album, is Ain't Misbehaving.

The Joint is Jumping, Jason Moran. Wat een onwijs gave plaat is dit. The All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller. En dat is een samenwerking met Michel Nedecocello, waar we zo mee gaan afsluiten. En waanzinnig album, een feestalbum. En dat, die Fats Waller, dat schijnt ook een heel bijzonder type te zijn. Niet alleen dat hij een waanzinnige zanger en pianist was, hij was ook een feestbeest. En een leuk verhaal uit zijn geschiedenis vertelt. Het verhaal dat hij in 1923 ontvoerd is door de mannen van Al Capone. En gebracht is om daar te gaan spelen op het feest van Al Capone. Een gun in zijn rug, in de auto moest hij... Hij vreesde voor zijn leven, maar uiteindelijk eindigde hij achter de piano. Hij heeft 3 dagen daar gespeeld en meegefeest, zo vertelt het verhaal. Dronken en met $1000 is hij weer naar huis gelopen. Dat was de aanleiding misschien ook voor Jason Moran om daar een feestalbum van te maken. En dat album dat doet hij dan met zijn eigen trio ook weer. The Bandwagon, waarmee hij altijd speelt. Bassist Taurus Mateen en Nasheed Waits op de drums. Heel leuk album, check het uit. We gaan afsluiten met Michel Nedecocello, want die heeft ook een nieuw album gemaakt. Voordat we dat doen, wil ik nog even erop wijzen dat in de Jazzism, in het midden vaak, staan allerlei lijstjes van de Jazz Not Jazz Top 10's. Die worden samengesteld door diverse DJ's en programmeurs en mensen die in dat veld zich bewegen. En die hebben allemaal hun favoriete top 10. Daar stelt Jazzism ook hun eigen top 10 uit samen. Dat is een hele leuke pagina's zijn dat om inspiratie op te doen, om weer nieuwe muziek voor te leren kennen. Heb je verzoekjes daarover, dan kan je altijd, of andere vragen, dan kan je mailen naar jazznotjazzradio@concertzender. Spotify hebben we onze eigen lijstjes, de muziek die we draaien, proberen zoveel mogelijk te vinden in Spotify en daar weer een lijstje in te zetten, zodat je dat ook non-stop nog kan draaien. Nou, allemaal meer. Deze maand gaat ook de app van de Concertzender in de lucht en hebben we een themakanaal Jazz Not Jazz en radio. En dan kan je altijd dan non-stop ook luisteren naar oude uitzendingen. Presentatie en samenstelling Wieboud Burkens. We gaan luisteren naar een gouden ouwe van Michel Nedecocello, waarmee zij een debuutalbum maakte. En we gaan dat laten vervolgen door haar laatste album, 2 tracks daarvan. Shopping for Jazz. En Tom, maar eerst shoot 'em up and get 'em high.

0: Tot zover Jazz Not Jazz Radio.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer weer een opname uit Jazzpodium Beurt in Rotterdam. Dit keer van zangeres Lilian Vieira, onder andere bekend van Zuko 103. Haar nieuwe programma heet Samba Fever en daar zegt ze zelf over op haar website. Iedereen kent de samba van de opzwepende trommelritmes, het Braziliaanse carnaval en de snelle danspassen. Afkomstig uit Afrika en gekleed in het groen en geel, versterkt door de rondingen van de Braziliaanse vrouwen, het ritme van de percussionisten en de stem van het volk, is de samba de moeder van de Braziliaanse muzieksoorten. De band bestaat uit Wibout Burkus op piano, Marijn van der Linden op gitaar, Bereno Virissimo op bas en Udo de Mant op percussie. Ik geef het woord aan sessieleider Niek de Bruin.
1: Welcome to this week's Bird Session. Thank you all for being here. You chose a really nice night to attend the Bird Session. Because I'm very honored to introduce the band to you that's going to open the session for you. It's the band from the Queen of Brazilian Music. They're gonna do a tour, a world domination tour. And this is the very, very first performance from that tour. This is the very first, this is a tryout concert. And you're the chosen ones to attend it. They're gonna play one set for you of their new original music. Afterwards, there's an open jam session for anyone who feels like joining. But for now, please give a warm welcome for Lilian Vieira Grupo.

jullie wel. Zo, dat is het. Een nacht, een avond vol met samba, samba soul en samba zus is wat wij vandaag gaan doen. De zachte samba, de harde samba. Samba no pé. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. We gaan een hele oude

geweld. Ah, testando.

Dank u wel. Dames en heren, een samba van João Nogueira, Mineira and the Cavaquinho. Zo warm hier, hè? Of ligt het aan mij?

0: dankjewel. Ik heb jullie wel gehoord hoor. Lekker man. Wat gaat ook weer? Zo. Eu em rosa? Eu rosa? Ok.
1: É só pauleira.
0: Só pauleira. Que é pauleira, né? Então tá bom. Dat was voor een goede doel, hè? Jonge, jongen.

Dankjewel. Aquele abraço. That is the old Van Rio de Janeiro.

wat leuk dat je er bent, meisje. Leuk, man. Te gek, hoor. Nou gaan we dus zo een klein beetje van de samba mengen in mijn nieuwe passie, de forró. Ah, jullie kennen. Jammer, dames en heren, we hebben maar één forró met samba. Eén, maar er zullen meer komen. En dit is splinternieuw. Nog nooit gespeeld. Oh my god, nou ben ik zenuwachtig, maar hij nog niet.

wel. Huh? And we go back to the samba.

om 12:30 achter elkaar te zingen. Jongen, jongen. Ja. Hoe laat gaat de laatste trein? Om 11:00 gaat de laatste trein. We spelen de trein van 11:00. De trein van 11:00. Die moeten we halen, anders wordt onze mama boos dat wij, weet je, dat wij nog niet op tijd thuis zijn.

Marais Carigutu. Arrangement van Marijn, hè? En dan gaan we mengen in baile funk met een samba enredo. Weet jullie al hoe? Je kent het, hè? Alleen de dans kan ik niet doen, vind ik een beetje heftig.

de maan. Oeh!

Dankjewel. Dat dacht ik ook. Dan spelen we de allerlaatste. Nou, want hierna begint het dus jou echt in jam 6, hè, dames en heren. Huh? Nee, 1 en daarna de volgende begint de jam 6 u. Huh? Dames en heren, voordat wij dit beginnen, vonden jullie de muziek leuk? Hoe vonden jullie die avond? Want

geven we elkaar daar. En natuurlijk, dat was de try-out van onze tour Samba Fever. Door het hele land. En daarna naar Japan, Verenigde Staten. Japan. En Brazilië, China. Maar jullie hebben nog de kans om deze te bezichten in Nederland. Samba Fever door de theaters in Nederland. Deze muziek wat jullie horen hier, wordt dus in het theater gespeeld. Maar dan met choreografie. Heel sexy, iedereen met bikini daar.

0: jullie wel. En bij deze, dames en heren, is de jam sessie geopend. Lekker muziek maken. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank je wel. Super.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz Not Jazz hier op de Concertzender. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Ik ben de laatste tijd al een paar keer in Beurt Café Jazzpodium Rotterdam met mijn laptopje aanwezig. Want daar hebben ze een hele mooie mixer waar multitrack audio uitkomt. Die kan ik mooi op mijn laptop aansluiten en dan hele concerten opnemen. Om die vervolgens thuis af te mixen, waar ik een hoop lol mee heb. En deze keer heb ik er bij uitstek een hoop lol mee gehad, want het ging om een concert van Dominic J. Marshall. Zo'n Schot van in de 20 die in eerste instantie jazzpiano heeft gestudeerd aan het conservatorium in Leeds en daarna een masterdiploma heeft gehaald in Amsterdam, het conservatorium. En ja, ik vind hem echt helemaal te gek. Hij doet hele gave dingen op piano, Rhodes en synthesizer, waaronder de hele grappige organel synthesizer. En hij heeft een trio waar hij mee speelde toen in Rotterdam, bestaande uit Jamie Pate op drums en Glenn Gedham Jr. op bas. En het album wat hij gemaakt heeft met hun onder andere vorig jaar is ook echt helemaal te gek. Heet het The Triolithic. Daar ga ik het uur straks ook mee afsluiten met een stukje. Maar voor nu wil ik jullie heel veel plezier wensen met Dominic J. Marshall.

That was it. Hartelijk bedankt. Thanks for having us.

Thank you.

Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Fremdtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl. Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Fremdtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

0: Tot zover Bremtunes at Jazz Non Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace. Volgende week weer een uitzending met Wiebout Durkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznonjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer informatie over Bremtunes, dan ga je naar www.bremtunes.nl.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
2: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slamer. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij een nieuwe uitzending van Jazz No Jazz. Mijn naam is Steven Kruiswijk. Deze keer weer een uitzending mede samengesteld, of eigenlijk volledig samengesteld door een gast. Te weten, Mark van Vught. Mark, hallo.
1: Hi, dag Steven.
0: Wij kennen elkaar sinds kort eigenlijk, maar allebei verbonden aan de muziektechnologie in Hilversum, in ja. Tegenwoordig Utrecht. Jij geeft daar gitaarles, onder andere.
1: Nee.
0: Oh, maar dat deed je vroeger wel, toch?
1: Ja, dat is al heel lang geleden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, ik ben daar als componist eigenlijk hoofdzakelijk aan verbonden. En ik doe allerlei projecten op dat vlak. Dus met werk met studenten op die manier. Ja.
0: Leuk. Ik heb jou gevraagd om een lijstje samen te stellen van muziek geïnspireerd op de term jazz, not jazz. En we hebben net als eerste geluisterd naar een stuk van jezelf. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik denk dat dat wel aardig in die categorie valt. Dit eerste stuk wat je hoorde was het stuk Different Shades of Grey van de CD van Doesburg Suite. Wat ik met zelf heb geschreven. En het is opgenomen met het Jazz Impro Kamerorkest Big Bizarre Habit. En dat geeft meteen al een beetje aan wat ik daarmee bedoelde net, dat jazz not jazz. Ik heb ooit heel veel stukken voor klassiek kamerorkest geschreven. En op een gegeven moment wilde ik dat combineren met mijn jazz en geïmproviseerde muziekachtergrond. En toen ben ik om die reden een ensemble in elkaar gaan zitten wat op dat grensvlak zit. En dat is dit ensemble. Dus ik heb strijkers die uit de jazz en de wereldmuziek komen. Ja. En ik heb blazers uit de jazz, et cetera. En het is een soort combinatie. Dus ik heb een strijkkwartet, drie blazers, ritmesectie, zang, gitaar. En de overlap met de klassieke kamerorkest is dat daar heb je eigenlijk een strijkkwartet en vier, vijf houtblazers,
0: ja.
1: Contrabassen, slagwerk, vandaar. Dit is onderdeel van een suite die ik heb geschreven naar aanleiding van mijn verblijf in het Van Doesburghuis in Parijs. Dat is al wel een tijd geleden, ergens begin 2002 of 2003, heb ik daar 2 jaar gewoond. Dat is het huis wat Theo van Doesburg ooit voor zichzelf gebouwd heeft in de jaren 30 van de vorige eeuw. En Theo is een van de oprichters van De Stijl, hè? Beweging met Mondriaan en Rietveld. En hij was eigenlijk het brein daarachter. En in dat huis verblijf was nogal, apart, omdat het is nogal een historische plek. Je kan niet bedenken of die belangrijke kunstenaars in die tijd zijn daar geweest. En dat is van de fotograaf Maholi Nagy tot Mingus is daar geweest. Mingus had een relatie later ooit met Nelly van Doesburg, de vrouw van Theo van Doesburg.
0: Oh,
1: toen,
0: ja.
1: Maar Theo is al in de jaren 30 overleden, dus is al van lang daarna.
0: Oké.
1: Crappy School for Nelly is voor haar geschreven. Maar ook Marcel Duchamp en noem maar op. Iedereen is daar geweest. Dus daar verblijven is wel een soort cultureel kunst monument.
0: Leuk.
1: Bijzonder, ja.
0: Wat heb je nog meer voor ons?
1: Nou, ik ben gek van grote ensembles als componist. Ik schrijf graag voor grote ensembles. En een van de mensen die ik die voor mij ook wel een inspiratie zijn geweest, is de componist-arrangeur Mike Gibbs. En ik heb van hem het stuk meegenomen van zijn CD Nonsequence, het stuk You Get the Picture.

0: Ja, mooi zeg. Behoorlijk filmisch, vind ik.
1: Ja, dat heeft hij ook wel in zijn manier van schrijven. Wat ik erg bewonder in wat hij doet, is dat hij ongelooflijk veel kleur haalt uit zo'n bezetting. En er gebeurt ook van alles. Er zit heel veel diepte in die muziek. Hè? Mm-hmm. Dat doet hij gewoon als geen ander. Het blijft fris klinken. Ik bedoel, dit had ook gewoon gisteren opgenomen kunnen zijn.
0: Want van wanneer was dit ook weer?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Oké.
1: Okay. 20 jaar geleden.
0: Oké. Okay. Ja, gaaf hoe wat dat betreft, zeg maar, die jazzharmonie echt een hele emotionele diepte kan verschaffen,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, nou, dat is wel grappig dat je dat herkent, want dat is ook wel een van de dingen die ik denk ik een beetje als een leidraad in mijn keuze van stukken heb gedaan. Ik hou wel van wat drama,
0: ja, ja.
1: In muziek. Het mag wel iets opwekken en dat, ja, deze melancholieke sfeer of zo, mm-hmm. Dat is echt waanzinnig. Die ene noot die er op een gegeven moment zo een beetje recalcitrant doorheen komt, weet je wel, in dat stuk hier. Dat is gewoon geweldig, vind ik, weet je wel. Prachtig drama. Volgende stuk wat ik heb gekozen is voor mij eigenlijk ook een hoog emotioneel gehalte, maar van een heel andere soort. Mm-hmm. Het is een stuk van Michel Petrucciani, de pianist. Oh, ja. Waar ik een groot fan van ben. En dit stuk op een of andere manier heeft me altijd enorm geraakt. Het heet Looking Up.

0: Oeh, dat was een beetje een abrupt einde.
1: Dat is wel hoe het op de cd staat.
0: Oh ja, oké. Okay. Prima.
1: Maar we kunnen hem straks nog een keer checken. Peter Ciani, geweldig pianist.
0: Ja.
1: En wat ik ongelooflijk sterk bij hem vind, is dat hij altijd zowel heel harmonisch, prachtige mooie dingen speelt, als dat hij je ongelooflijk kan raken gewoon in hoe hij de lijnen speelt. Prachtig. Gewoon supermooi. Maar in het kader van Jazz Not Jazz en het feit dat ik natuurlijk gitarist ben, iets meer op de gitaarvlak en iets waarvan ik vind dat het op dit moment een van de leuke nieuwere dingen is. Het is een stuk van Nels Klein, het Nels Klein kwartet. Nels, die iedereen kent van de groep Wilco natuurlijk.
0: Okay.
1: Maar ondertussen eigenlijk in de geïmproviseerde wereld eigenlijk een heel terrein aan het veroveren is. En daar ook heel sterk in is. En hij heeft een team gevormd met de andere nieuwe gitarist van dit moment, Julian Laak, in het kwartet. Het stuk heet Furtive.

0: Ja, leuk. Lekker hectisch.
1: Ja, ja, dat is het wel. Ja, dat klopt. Het volgende stuk wat ik heb is een stuk. Er zit totaal iets anders. Ik ben gek op alle invloeden vanuit de Braziliaanse muziek. Op een of andere manier ben ik daar vroeger ooit naar gaan luisteren.
0: Oh ja.
1: En daar zitten ook heel veel dingen bij die hebben, ja, wel degelijk natuurlijk een invloed vanuit jazzmuziek, maar altijd met een eigen draai. En er is een stuk van de Braziliaanse componist, muzikant Hermeto Pascoal. Maar ik ga niet iets van de Pascoal zelf spelen. Pascoal is echt een van de grote in dat, in die hele wereld daar. Maar een uitvoering van een stuk van hem, dat heet BB, door Richard Galliano, de Franse accordeonist. Totaal iets anders.

0: Ja, mooi zeg. Inderdaad, ik proef er wel iets Braziliaans in, inderdaad. Ik weet, wat zou dat zijn?
1: Ja, dat is het hele stuk. De timing. Ja, het is door een Braziliaan geschreven. Ja. Ik bedoel, ja, en ook nog een van de belangrijkste componisten, muzici in de Brazilië ooit gekend heeft. Hermeto Pascoal is ongelooflijk. Eigenlijk alles wat je van hem hoort is bijzonder. Dus wat dat betreft had ik natuurlijk hem moeten draaien. Maar goed, bedoel, dit is ook een fantastische uitvoering. En Galliano is gewoon ongeëvenaard. Het is niet te geloven dat die man in zijn eentje kan. Het is fantastisch. Ik heb iets van een hele andere orde. Weer terug naar mijn grote bezettingen. Ik ben gewoon gek op grote bezettingen. Voor mij is zo'n grote bezetting, als ik er zelf voor schrijf, is ook echt een soort palet, schilderspalet. Allemaal kleurtjes waar je iets mee mag doen.
0: Ja, ja.
1: En er is één gast en die is relatief jonger. Guillermo Klein. Volgens mij is hij Spanjaard of is hij Argentijn die in Spanje woont. Nou, in ieder geval. Hij heeft een grote band. Waar hij voor schrijft. En hij heeft ooit een cd gemaakt, live in Barcelona, waar hij een stuk speelt, wat ik zo bijzonder vind, omdat het is jazzmuziek, dat wel. Maar tegelijkertijd, hij is zich heel erg bewust van alle parameters die je in muziek als componist ter beschikking hebt.
0: Uh-huh.
1: En vooral het creëren van diepte in muziek, wat je met schrijven kunt creëren, hè, door contrapunten gebruiken, dat soort van dingen.
0: Mm-hmm.
1: Daar is hij heel handig in en hij doet dat op een hele mooie manier. Vooral, het stuk bestaat eigenlijk uit twee delen. Het heet Con Brasil Adentro en Fuga X. En met name dat laatste stuk, dat is, vind ik, een meesterwerkje.

0: Ja, leuk zeg.
1: Ja, dat is te gek, hè? Vooral dat beetje Tommy en Jerry-achtige gevoel wat je krijgt als je die stukken hoort. Weet je, een lijntje en dan op, dan hoor je dat lijntje weer achtervolgd worden door het volgende. En er gebeurt zoveel tegelijkertijd. Prachtig vind ik het. Mm-hmm. Super mooi geschreven. Ik heb weer iets heel anders meegebracht. Het gaat echt alle kanten op.
0: Oké.
1: Maar dit komt ook wel weer voort uit mijn eigen gitaarliefde. Maar ook wel omdat ik vind het... Dit is Louis Winsberg met zijn project Galeo. Mm-hmm. En Louis is een Franse gitarist. Hij is in Nederland nagenoeg onbekend, volgens mij. Zeer onterecht, want het is een killer speler. Hij componeert fantastische stukken. Mm-hmm. En hij is opgegroeid ergens in de buurt van Marseille. En daar komt zo'n beetje alles wat je in Europa aan invloeden hebt, komt bij elkaar. Dus je hebt daar invloeden uit Spanje, je hebt de Franse, de gypsy toestanden, Indiase muziek, Marokkaanse muziek. Hij gebruikt dat ook allemaal in dit project. Ik vind het prachtig. En het is van de CD Jaleo en het heet Sacromonte.

0: Ja, gaaf zeg. Leuk die combinatie van tabla's en dat Spaans geklap en zo.
1: Ja, het is prachtig. Al die invloed die erbij komen. Er zit ook een soort van sas-achtig instrument nog in. Mm-hmm. En god, ja, al die invloed die overal vandaan komen. Die elektrische sitar. En het is een soort... Pat Metheny heeft hem ooit genoemd als echt... Dit is wat ik in Europa geweldig vind.
0: Ja.
1: Niet geheel onterecht trouwens, denk ik.
0: Kom voorstellen.
1: Killer. Ongelooflijk goed.
0: Ik wil je vooral hartelijk bedanken voor deze smaakvolle selectie. Erg leuk.
1: Graag gedaan.
0: Waar zullen we mee afsluiten?
1: Nou, ik heb iets meegebracht. Ik heb je een primeur van onze nieuwe CD, Crossing Canada, die eigenlijk nog niet eens uit is. Ik heb hem hier wel in de hand, maar dat is omdat hij er nog maar net is.
0: En wij zijn?
1: Ineke van Doorn, zangeres, mm-hmm. en ik. En we hebben gedurende 2 jaar een tweetal tours van 5 weken in Canada gedaan. Echt van oost naar west. Okay. Waar we echt gewoon avond aan avond gespeeld hebben. Wow. En clinics gedaan hebben. En artists in residence zijn geweest. Met big band gewerkt, koor, noem maar op. Geweldig om te doen. Ook ongelooflijk vermoeiend. iemand maakte terecht de opmerking tegen ons. Was dit niet hetgeen wat wij deden toen we 1 jaar of 20 waren? Waarop ik alleen maar meer waarheid kon kijken, omdat ik zo vermoeid was.
0: Okay.
1: Het stuk wat we hebben daar heel veel. Er zijn daar een aantal opnames gemaakt. Het meeste wat we hebben gedaan is in duo. Dit is overigens een stuk in kwartet. Mm-hmm. Wat is opgenomen in de jazzroom in Waterloo. Samen met op drums Mark Kelso, een van de Canada's grote drummers.
0: Oh, ja.
1: En young upcoming bassplayer Søren Nissen. In een kwartet spelen we daar het stuk On the Mountain.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.

0: Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom luisteraars, dit is Jazz Not Jazz met Felix Slaper. Voor de volledige playlist, inclusief albuminformatie, kijk op de website van de Concertzender. Heel veel luisterplezier.